0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Kink. You gotta recognize. Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: King. King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. 1 gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: op Doneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: King Distortion.

0: what sorry means.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
8: Albert Heijn. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur. En het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: King Distortion.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
17: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loos ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Kink.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. De Tjarel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom
17: Dit is Kink Distortion.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink. Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
8: deals. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pakken.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
14: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van twee reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.

0: Distortion.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. 2 doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Oh. Goedemorgen allemaal!
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
19: Kink Distortion.

0: Extortion.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Lidl. Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
11: Boost yourself.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen?
16: Draken temmen in het Verre Oosten?
17: Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: King Distortion.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
4: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in vier fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een hack. Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de twee slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei "This is me". Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim €1000 gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm. 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pakken.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.

0: Distortion.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
3: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Oh. Goedemorgen allemaal!
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
12: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagterecord. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft de student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: of doneer.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
9: Heijn. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.

0: Distortion.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smin.
7: Boost yourself.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
0: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.
16: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is And Another One. Het verwijst naar wederom een overlijden. En ik ga zo dadelijk vertellen wie en wat en waarom en waaraf. En waarom ik daar zeker even bij stil wil staan. Maar eerst een track van Knocked Loose. Deze track staat op de plaat You Won't Go Before You're Supposed To. En is een samenwerking met Poppy. Dit

0: Session.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonuur hier bij Kink Distortion nummer 68 van 2026. Met vandaag muziek van onder andere Cabal, samenwerking met Employ to Serve, Anthrax gaat voorbij komen, Isabeau, Satyricon, The Monolith, Death Cult, Anthrax met The Weekly Pit van deze week die we afgelopen week al even bekend maakten, Bad Brains gaat voorbij komen, The Amity, Affliction, Hellripper, Enslaved en jawel, wederom een primeur. En wat voor eentje, Changing Tides, ga ik straks nog voor je draaien. Maar eerst muziek van Rose Tattoo. Gisteren kwam namelijk naar buiten dat Angry Anderson niet meer onder ons is. De frontman van Rose Tattoo was met zijn band bezig aan een farewell tour toen hij in Duitsland in het ziekenhuis kwam te liggen met hartproblemen. Ik zag hem deze zomer nog met die tour in 013 in Tilburg. En daarbij gaf hij op podium aan dat hij er ook niet meer vanuit ging dat hij ons als fans in Tilburg zijnde ooit nog een keer zou gaan zien. Dat werd dus eerder realiteit dan dat we met z'n allen konden hopen. Rose Tattoo, dit is Nice Boys.

Hurt Me, een samenwerking van Cabal met Employed to Serve. En mijn god, wat een hoop Cabal. Sorry, ik kan het niet laten. Nee, het is flauw. Maar de band zijn samen op tour. Employed to Serve samen met Cabal. Ze hebben dit najaar een tour door Europa en de UK. En daarbij brengen ze uiteraard ook een bezoekje aan Nederland. 14 november staan ze in de Bibelo in Dordrecht. En 15 november in de Hall of Fame in Tilburg. Of dat Anthrax met de nieuwe plaat nog naar Europa gaat komen, is nog een beetje een nevelige hult. Ik kon er online in ieder geval nog vrij weinig over gevonden krijgen. Maar wat ik wel weet is dat de nieuwe plaat Cursus Imperfectio die kwam afgelopen week uit. En ze hebben met de titeltrack ook tevens de Weekly Pit van deze week in de wacht gesleept. Ik heb trouwens dadelijk ook nog een nieuwe oude track van Bad Brains voor je. Hoe dat exact zit, leg ik je zo dadelijk uit. Eerste Weekly Pit van deze week. Dit is Anthrax.

Weekly Pit van deze week. Je hoorde Anthrax met Cursum per Visio. Nieuw oud materiaal van Bad Brains. De track Pay to Come gaat namelijk opnieuw uitkomen. Of sterker nog, is al opnieuw uitgekomen. Het is onder handen genomen door Ian McKay. Die heeft de mix volledig opnieuw verzorgd van de opname van Pay to Come. Omdat er een nieuwe plaat aan zit te komen van Bad Brains. Met daarop een hoop oude nummers in een nieuw jasje gehezen. Een nieuw mixjasje, moet ik dan zeggen. Dus is daar zeker even een reden om toch even kort bij stil te staan. Pay to Come, dit is Bad Brains.

0: to Come van Bad Brains. En dit is dus afkomstig van de allereerste opnames van de allereerste plaat van de band. En die zijn dus opnieuw uitgebracht, of die gaan opnieuw uitgebracht worden op 6 november, moet ik zeggen. Are You Ready? Zo heet het. The first studio recordings van Bad Brains. En die zijn dus opnieuw onder handen genomen door Ian McKay van Minor Threat, dan wel Fugazi. Door naar Nederlandse muziek. Nederlandse nieuwe muziek, moet ik zelf zeggen. Want ik kom er hem gisteren al even aan. De primeur van vandaag. Hij is van Changing Tides. Ze komen morgen uit met EP To Exist Is Worth Nothing. Daarvan heb ik in het verleden al een aantal tracks kunnen draaien. Want die zijn al uit. Maar de band komt dus morgen met een nieuwe EP. Daarvan mag ik nu nog één track draaien die dus nog nergens te horen is geweest. Maar voordat het zover is, wil ik je er ook even graag wijzen dat ze niet één, niet twee, maar drie release shows gaan doen. In het weekend van 16 en 17 oktober is het namelijk 16 oktober en Dynamo in Eindhoven samen met Torn from Oblivion, Nothing Ends Quietly en Infliction. Op 17 oktober in de Walhalla in Deventer samen met Tinnum en Menacer. En op 18 oktober in Patronaat in Haarlem met Man of Place en Scorn. En het grappige daarvan is dus dat ze dus niet één EP-release show doen, maar gewoon drie, omdat het kan. En ik gun het de mannen van harte. Changing Tides, dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Dit is You Said It All.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.

Amity Affliction met House of Cards, afkomstig van de nieuwe plaat House of Cards. En de band komt naar Nederland. 8 oktober staan ze namelijk in de 013 in Tilburg. En staan ze uiteraard niet alleen. Nee, want ze nemen Silent Planet, Varials en Orthodox mee als voorprogramma. En jij kunt daarbij zijn. Wij geven deze week tickets weg voor de show van The Amity Affliction in Poppodium 013 te Tilburg. En daarvoor moet je even naar de socials gaan. Daarvoor moet je op de socials even de post opzoeken en even je concertmaatje taggen in de comments. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Amity Affliction. Sorry, The Amity Affliction. 8 oktober in 013 te Tilburg. Nieuw materiaal van Isabeau. Dit is Blood Rains Eternal.

Mother Noord van Satyricon. Ik kom onlangs de plaat Nemesis Divina weer eens een keer tegen. Ik heb hem aangezwengeld en mijn god, wat is dat eigenlijk toch een hele vette plaat, zeg. Dat is typisch zo'n gevalletje die ergens in mijn geheugen is opgeslagen en dan komt hij ineens weer zo ergens voorbij. Omdat ik wat cd's in mijn handen had en dan denk ik, oh weet je, tof, dit, heerlijk. Ik vind dat zo gaaf als dat gebeurt. En daar zijn jullie nu deelgenoot van geworden. Goed dat het kan. Even een tipje van mij voor jou. Zaterdag 31 oktober. Dutch Metalheads Fest op Halloween zaterdag. In de grote zaal van de Vorstin in Hilversum. Een initiatief door Metal Café de Vorstin en Dutch Metalheads. Met een aantal hele toffe bands. Te weten Chaos Unleashed, Mourn, Deathspeak, Manus Plague, Loyalty Entier, No Kings Allowed en de headliner. Namelijk de Monolith Death Cult. De deuren gaan om 3:30 open en om 3:00 start de eerste band. En er kan uiteraard op locatie nog gegeten worden ook. Nou, wat wil je nog meer? De Monolith Death Cult dus. Fist of Stalin.

Storm van Hellripper van de plaat Cornac zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. De band komt overigens wel weer naar Nederland. Ze staan 13 maart namelijk in de Dynamo in Eindhoven als headliner van het Welcome to Hell Festival. Waar onder andere ook nog Excel, Bark, Mortal Scepter, Inhuman Nature en Spellkeeper op de programmering staan. Dat gezegd hebben we, laatste track dus van dit uur van Bjoris Betonuur bij King Distortion is van een band die gisteren nieuw materiaal uitbracht. Ik heb het over Enslaved, kon ik weer trouwens geven. Een toertje aan die onder andere volgend jaar in februari, 19 februari, even uit mijn hoofd, naar het Doornroosje in Nijmegen komt. En daarna vrolijk Gelswiert en Solstafir in Mainland. Dus mijn oren zijn daar zeker even voor gespitst, want ik wil er eigenlijk wel naartoe. Ik vind namelijk de band Enslaved, want daar heb ik het over, een hele toffe band. Maar voordat ik die in ga starten, wil ik jullie graag nog even bijzien dat we deze week tickets weggeven voor The Amity Affliction 8 oktober in de 013 in Tilburg. Wil je dat tickets verwinnen, dan moet je even naar de socials gaan van Bjoris Betonuur, dan wel King Distortion. Daar staat een post en dan moet je even je concertmaatje in taggen. Voor de rest is uiteraard deze show ook opgenomen en terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink-app. Laatste track van vandaag is van Enslaved. Die komen binnenkort met de nieuwe plaat uit, Myth. En die nieuwe plaat die moet uitkomen op 30 oktober. En van die nieuwe plaat is dit Tales of...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
10: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar hij bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Het is vrijdagmiddag rond de klok van vieren. En dan is het op King Distortion de hoogste tijd voor de top 100 hitlijst. Welke nieuwe tracks zijn door de metalheads de afgelopen week het meest beluisterd? De nummer 1 hoor je over een kleine 2 uur. Pak wat drinken zou ik zeggen. Is dit de radio? Even een stukje harder.

week. De grote zakkertoen is nu weer een paar plekjes gestegen van 95 naar 88. Dan heb ik het over Bezotten met Coontation.

Stotten was vorige week 53 plekken gezakt. En daarmee ja, ben je de loser van de week, zeg maar. Maar kan nog erger. Om nummer 99 zat Serpentis Odie. En die is maar liefst... wat is dat? 76 plekjes gezakt. Dus het kan nog erger. Tot vorige week op 23 en nu op 99. Maar we gaan door naar nummer 66. Audrey Horne met Achilles.

Deze Audrey Horn maakt trouwens een beste tuinling deze week. Twee weken geleden begon op nummer 7, vorige week 13 en nu deze week 66. Is ook 53 plekjes naar beneden. Niet aan te doen voor het nummer Achilles. Op 56 staat een Flotsam & Jetsam, ook een zakker vanaf 57-56. Een paar keer gedraaid, maar nu gaan we toch wel naar de metal tip van deze week hoor. Dit is toch lekker. Som ga je horen op 41 met The Loyal Hand.

betreft de medaltip van deze week, sommen. En dat spel je als som van sommenmaak vroeger op school. Som met een N erachter. En je hoorde het nummer The Loyal Hand, nieuw binnen op 41. Dan hebben we nog een paar zakkers. Op nummer 8 vorige week, nu op 31, Accept. En op nummer 9 vorige week, nu op 28, Wolf Brigade. En dan gaan we naar de grootste stijger van deze week. En dat is niemand minder dan Hostilla met hun single Escape from Hell. Vorige week 58 en nu 27.

0: Portion. De lijst van Achterman.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
6: Dit is Kink Distortion.
7: En dan is het tijd voor nummer 26 alweer. Daar staat Lost in Kiev. En dan denk je waarschijnlijk dat het een Oekraïense band. Nee, het zijn Fransen. En waarom ze dan Lost in Kiev heten, ik heb geen idee. Maar wel, ja, wel sferische muziek. En ook zij hebben een nieuwe single, Troja. En die ga je nu horen.

Nou, dat was even een instrumentaaltje, dat wist ik eigenlijk niet. Ook even ontspannen, Lost in Kiev was dat met Troja op nummer 26. Ik ga even naar de laatste plaat van Cradle of Filth. Die kwam in 2025 uit, dus vorig jaar ergens. En dat laatste nummer is wel een lekker nummer, vind ik. Zeker ook aan het einde van het nummer. Jij gaat luisteren naar When Misery Was a Stranger.

einde van het nummer, de gitaarwerk. Vind ik ontzettend lekker. Cradle of Filth met When Misery Was a Stranger. Nieuw binnen op 24 staat Tamek met Ashes.

Systemic was dat, met Ashes. Ja, we gaan gelijk door naar nummer 18, waarom ook niet. Lekker good old speed metal met Midnight. You Can't Stop Steel.

After Midnight bestaat al sinds 2003. En volgens mij is het de laatste tijd een beetje een eenmansband. Maar ze brengen een live plaat uit, Satanic Attack Live. En dan hebben ze twee man erbij gehaald. En met z'n drie staan ze op het podium, maakt ze deze herrie. You Can't Stop Steel op nummer 18. Oh, die houdt opeens op. Op nummer 15, vorige week nog 7, staat Sexton met Gods of Thunder, wat gezakt. En op nummer 12, Journey, Die Katafalk, vind ik een toffe band. Had ook zomaar de metal tip van deze week kunnen zijn. We gaan luisteren naar een nieuwe CD.

lekker toch, deze nummer 12 van deze week. Die Katafalk met een nieuwe single. Ja, onuitspreekbaar. Buxu Apiros Madartol. Of zoiets. Op nummer 10, vorige week op 20. 200 Step Wounds. Hoor jij met een singeltje Pangs of Conscience. En zometeen gaan wij verder met de top 9.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: Oh.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorg weer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
17: Welkom.
16: Weet wat te doen.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders schrijf je mis.
20: Pakken.
21: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
22: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde

0: De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

de lijst van Ackerman. En dit is het laatste uur. En dan gaan we top 9 behandelen. Dit is de nummer 9. Fee Factory met Roboticist. Dan gaan we naar een voormalige nummer 1. Vorige week nog op 2 en nu op 8. Een stukje achteruit gewandeld. Behemoth met hun cover van Venom. In League with Satan.

in League with Satan. We gaan naar de nummer 7 en er staat Insomnium met hun single Arch of the Sky.

Dat was Insomnium. En dan gaan we naar de nummer 1 van vorige week. Die staat nu deze week op 6. En het over Nuclear God van Orbit Culture.

komt hij uit. Het nieuwe album van Orbit Culture, Death Above Life. En dit was de nummer Nuclear God. Op 5, nieuw binnen, Ignia met Prefab.

Een band uit de Oekraïne. En zij hoorden in Jorden een nieuw singeltje Prefab op nummer 5. Zometeen, na de reclame gaan we nummer 4. Maar eerst even nog een lekkere van Gold Dethroned. Serpent King.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Onze Belgische vrienden van Evil Invaders... hebben nieuwe single uit, Dream State, op 4.

symfonische deathcore is dit. Uit Duitsland, Mental Cruelty. En je hoorde ook nieuw binnen, veel nieuwe binnenkomers. En bij allemaal in de top 5 was Frost met het nummer. Op nummer 2 staat Europe met een nieuw single, Come This Madness.

Nou, dat was de nieuwe van Europe. Come This Madness. En het is tijd voor de nummer 1. En wel een beetje verrast ben ik. Dit is Villages of Ioannina City. Hebben net hun nieuwe plaat uitgebracht. Ik moet hem nog even goed beluisteren, maar voor mij is het wel tof. En dit is een nummer, het laatste nummer van die plaat. Is de nieuwe nummer 1 van deze week. Je hoort het nummer Requiem op 1.

Langzaam sterft het nummer weg. Requiem van Villages of Ionina City. En dat was de nummer 1 van deze week. Vergeet morgen niet te luisteren naar De Loodzwaar Jongens. Hij weet de gast, de band Trench War. Was een gezellige uitzending, dus check je even morgen tussen 5 en 7. Neem ik afscheid van jou met nog één nummer. Ik kreeg van de week een berichtje van Suzanne. En Suzanne stuurde mij een link naar het nummer Wolf Moon van Typo Negative. Voor de rest geen commentaar. Ik vermoed dat het een verzoek is of ik het wil draaien. Zo niet, dan alsnog. Typo Negative met Wolf Moon. Een heel erg goed weekend en tot volgende week weer. Hey!

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van

0: Tof dat je luistert naar Best Hart voor een Vrouw. Ik ben Nina Bokke en vandaag heb ik te gast...
1: Iris Goessens.
0: Metalvocalist en grunge-docent. Als 19-jarige belandde ze in de metalband Spoil Engine, waarmee ze op alle grote festivals in de Benelux stond. Ze neemt tracks op met raw-style producers... en geeft al jaren online grundles. Dat doet ze vaak vanuit Los Angeles, waar ze een groot deel van het jaar woont. Ik praat met haar over het leven backstage.
2: Ja, die zijn altijd veel te jonge meiden backstage. Maar vooral als je met grotere bands bent.
0: Over hoe haar outfit steeds punt van discussie werd in de band.
3: Ik moet ook in mezelf een beetje lachen als ik me jou voorstel in een latex.
2: Ja, I know.
0: En over verzoekjes van grote bands.
3: Een hele tijd geleden had zelfs Machine Head jou opgepikt.
2: Ja, ze hadden mij een bericht gestuurd of ik hun nummer wilde coveren.
0: Maar eerst hoor je haar nieuwe project Rotkin met Stapgold.

0: Rothkin met Stab Cult.
1: Yes.
0: Dat is jouw nieuwe project, Iris.
1: Ja, klopt. Ja,
0: toch weer metal.
1: Ja, kijk, af en toe komt dat natuurlijk wel nog steeds om de hoek kijken. En ik had een hele fijne samenwerking met Mendel. Dus ik dacht van, nou, dan beginnen we toch gewoon een nieuw project. Lekker low-key, weet je wel, geen druk erop. En gewoon echt songs maken die we vet vinden in de studio.
0: Ja, en, niet iedereen weet op wie hij doelt, maar Mendel X Aborted.
1: Ja, klopt.
0: Hoe ken jij hem eigenlijk?
1: Nou, daar kwamen we zelf ook niet meer helemaal uit, hoe wij elkaar kenden. Want we hadden natuurlijk wel wat overlap. Toen ik in Spoil Engine zat, zat hij in Aborted. En we hadden elkaar op Facebook. Dus ik zag zijn stuff, hij zag mijn stuff. En hij heeft mij toen gewoon een DM gestuurd van, yo, eigenlijk voor zijn soloalbum. Eerst van, ik wil misschien een nummer met jou op soloalbum, zullen we dat proberen? Ik zeg, ja, is goed. En toen is die stijl eigenlijk zo heavy geworden. En dat is dus ook Stab Cult, het nummer wat net uit is. Dat hij zei van, oh, misschien moeten we gewoon meer nummers proberen te maken. Want dit was wel heel chill, ook gewoon qua samenwerking en zo.
0: Dus er komt een album dan?
1: Nee, dat weten we nog niet. Nee, ik denk, het is echt gewoon, we moeten tijd hebben ervoor. En het is echt gewoon puur, ook voor het creatieve gedeelte van muziek maken. Waar we allebei nog steeds super fan van zijn,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Want voor jou is het ook wel weer een hele tijd geleden volgens mij dat je live met metal op een stage hebt gestaan.
1: Ja, klopt.
0: Terwijl jij toch best wel wat jaren hebt gespeeld en ook getoerd. Hè? Want wij kunnen jou kennen van Spoil Engine.
1: Ja, inderdaad.
0: Jij kwam in die band toen je, ja, ik dacht 17, maar jij dacht 19 was.
1: Ja, zoiets. Ja, ik zat op Hogeschool Zuid toen en toen ben ik gestopt. Op Hogeschool Zuid. Dus ik denk, ik was 17 toen ik klaar was met de HAVO. Dus ik denk dat dat twee jaar later was.
0: School drop-out om een rockster te worden, zeg maar.
1: Ja, ik was toch al. Ik was toch op. De school lag me niet echt, weet je wel. Ik was ook ontslagen op mijn stage. En allemaal, weet je wel. Ik zat daar, ik weet niet wat ik moet. En de ouders zeggen natuurlijk van, nou, probeer het af te maken. Nee, ja, ik wil niet afmaken. Heb ik de band gaan doen. Uiteindelijk zijn mijn ouders ook van, ja, fine, weet je wel.
0: Nou, daar wil ik het dadelijk ook nog even over hebben. Maar laten we eerst even luisteren naar hoe dat klonk. Dit is Storm Sleeper, hè?
1: Ja.
0: Die staat op het tweede album, toch?
1: Eerste album. Allereerste. Hij staat ook achter je trouwens. Ik kan even zien uit de camera.
0: Oh ja, inderdaad. Ja. En waarom deze?
1: Nou, dit is. Ik denk dat ik de beste herinneringen heb aan ook dit nummer creëren. En ik zat toen ook net in de band eigenlijk. En het nummer stond bijna niet op het album. Omdat de eerste. Ja, het is uiteindelijk de title track geworden van het album, van het eerste album.
0: Ook nog.
1: Ja, maar er was echt zo'n discussie binnen de band van ja, wel niet. En Bart en ik waren echt ook wel overtuigd van dat nummer. Van, ja, die moeten toch op. En, voor mij was het ook de eerste keer een album opnemen. Dus ja, ik had me ook overschreeuwd op dat in de studiosessies. Dus ik moest van Oostende weer naar Maastricht bijkomen. En dan van, ja, ga ik toch weer terug naar Oostende om dan nog één nummer op te nemen. En uiteindelijk hebben we het wel gedaan. Daar ben ik heel blij mee. En de producer zei toen ook van, deze moet er echt op. Want hij is echt gaaf.
0: Nou, gaan we nu horen.

0: jij verschilde best wel qua leeftijd toen.
1: Ja, ja, precies.
0: Hoe kwamen zij bij jou?
1: Internet. Ja, ik was toen al. Ik zat hier in een lokaal bandje en ik deed ook mee aan popsport en zo. Dus op een gegeven moment ben ik. Ben ik eigenlijk alles gaan opnemen met een camera. Dus ik was er vroeg bij, want dat was nog niet heel normaal om dat toen te doen, weet je wel. Nu is dat iedereen neemt al zijn shows op en zo. Maar ik had echt gewoon letterlijk een cameraatje mee en dat zette ik elke keer op het podium. En dat werd dan gefilmd en op Facebook zette ik dat. En zo hebben ze mij eigenlijk gevonden. Ik denk door YouTube of Facebook, weet ik eigenlijk niet meer.
0: Ja, want ze hadden volgens mij eerst een zanger, hè?
1: Ja, klopt.
0: En hoe ging dat? Want jij rolde die band in. Je was toen betrekkelijk jong.
1: Ja.
0: Op welke plek stond die band op dat moment?
1: Nou ja, zij hadden natuurlijk al wat albums uitgebracht. Onder andere op Roadrunner. Dus er was er nog eentje, maar weet ik even niet. Volgens mij Roadrunner en Universal. Echt twee grote labels. Dus ze hadden natuurlijk al op Gaspop gespeeld. En ze waren al 10 jaar bezig volgens mij. Ongeveer. Dus ik kwam wel in een band die ook meteen een stuk strakker speelde dan dat, wat ik gewend was, hè, van de lokale scene. En die band die liep eigenlijk al. Ze hadden wel een paar jaar niks meer gedaan voordat ik erbij kwam, omdat ze echt heel lang hebben gezocht toen. Ik was wel meteen goede muzikanten, zeg maar.
0: Oké. En dus je bent dan ook auditie gaan doen, denk ik?
1: Ja, ik heb eerst gewoon thuis iets opgenomen. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik dat heb gedaan. Volgens mij gewoon met een crappy microfoontje, USB en de computer. En iets over een demo ingezongen. En toen was ik toevallig in Oostende. 2 weken later gewoon op bezoek bij iemand. En ja, zij zitten in die regio. Toen hebben we een studio afgesproken.
0: En hoe was dat voor jou?
1: Ik was 19. Dus ja, ik trok me ook nergens iets van aan op dat moment.
0: Denk ja, of juist dat... wel, zou ik dan denken. Want was je niet zenuwachtig of zo?
1: Niet echt. Ik was rond die leeftijd was sowieso heel sociaal. Ik ging altijd met heel veel mensen ontmoeten. Was niet nieuw voor mij, zeg maar.
0: En, in die leeftijd, dus nu niet meer, bedoel je dan?
1: Ja, ik ben nu iets selectiever geworden.
0: Iets meer teruggetrokken.
1: Ja, okay. ja precies.
0: Maar dus, die auditie, die ging dus goed?
1: Ja, ging eigenlijk heel goed. Ja, het was voor mij. Ik was wel eens eerder in een professionele studio geweest. Dus ik was ook wel. Ik kende die omgeving wel al, gelukkig. Maar het ging eigenlijk heel goed. Ja. En Ace was toen ook de producer die uiteindelijk Stormsleeper heeft opgenomen. Niet gemixt, maar wel opgenomen. En hij zei ook tegen Steven en tegen Bart toen van ja, als jij niks hiermee gaat doen met haar, dan ga ik het doen. Dus dat was wel meteen de vibe.
0: Ja, oké. Okay. En jij rolde toen dat bandleven in, waarbij er toch ook wel wat drukkere schema's volgens mij waren.
1: Ja.
0: Even om dat een beetje neer te zetten, wat voor festivals heb je bijvoorbeeld gespeeld?
1: Gaspop, Wakken, we zijn in China geweest, MIDI Festival. Dat was een heel groot festival.
0: Ja, op het Metal Cruise.
1: Metal Cruise, ja. 70.000 Tons of Metal. Ja. Alcatraz Festival in België is ook vrij groot. En wat nog? Ja, Summer Breeze.
0: Ja.
1: Eigenlijk heel veel. Ik vergeet er vast een paar nu hoor. Maar dat was echt wel tof.
0: Jij kwam als vrouw, als ook nog hele jonge vrouw, hè, in een industrie terecht die vooral uit mannen bestaat. Ook wat oudere mannen bestaat. Kun je daar eens wat over vertellen hoe dat ging?
1: Ja, in het begin was eigenlijk heel leuk. En dan heb je ook nog niet zoveel door van, oh, er zijn ook wel wat meer donkerdere kanten aan de gang. Weet je wel, vooral als je 19 bent, denk je van, gezellig bier drinken en dit en dat. Dus ja, ik rolde er eigenlijk heel positief in, wat dat betreft. En ik paste ook wel overal tussen. Maar als je dan nu terugkijkt, denk je van, ja, zou ik met iemand van 20 op die manier omgaan? Gewoon sociaal gezien? Nee. En je hebt toch een andere machtsverhouding ook. Als je 35 bent, ik ben nu 31. En denk van, nou, ik zou zeggen nooit dingen zeggen die tegen mij zijn gezegd. Ja. Toen ik zo oud was, toen ik 21 was.
0: Maar door het publiek of door de band? Of door,
1: beide. Beide. Dat ik echt denk van, what? Weet je, eigenlijk was dat heel raar. Maar in het moment heb je dat niet door.
0: Ja. Achteraf denk je pas van, hé, dat is gek.
1: Precies. Ja, je moet zelf, zeg maar. Ik zei het laatst ook tegen meestal van, eigenlijk iedereen die onder de 25 is, En je, als jij ouder bent, moet je gewoon rekening mee houden dat hun brein gewoon nog niet helemaal gesetteld is.
0: Ja. Maar bedoel je dan, heb je dan ook echt vervelende dingen meegemaakt achteraf gezien? Of misschien toen al?
1: Nou, geen MeToo'tjes of zo, of dat soort dingen. Dat viel gelukkig allemaal mee. Ik had ook altijd, mijn beste maat was altijd mee. Dus ik was ook wel altijd...
0: DJ.
1: DJ, ja, precies. Dus ik had ook wel altijd iemand bij mij. Dus dat heeft mij, denk ik, en geholpen. En ik ben best wel groot, weet je wel. Ja. Ik ben geen... Ja. Geen 1,50 meter. Ja. Ik hoor van mijn medevrouwen, zeg maar, dat het dan wel anders is ook met mannen.
0: Ja. Zijn er momenten geweest dat je merkte van, goh, er wordt nou anders naar mij gekeken? Of dat het opvallend was? Of dat je daarmee bijvoorbeeld een bepaald publiek trok?
1: Nee, je hebt natuurlijk het veelbesproken genre female fronted metal. Ja. Hè? Dat trekt natuurlijk wel een bepaalde groep die gewoon naar alles wat een vrouw als frontwoman heeft gaat. Maar die mensen waren eigenlijk altijd heel lief. Dus van die hoek is het, dat zijn juist hele trouwe mensen, een trouw publiek ook wel. Dus ik heb zelf ook niet zo moeite met die term. Ik snap het.
0: Het is geen genre natuurlijk.
1: Het is geen genre. Ja. Maar het is wel van, dat is gewoon waar zij, waar zij goed op gaan.
0: Ja. Jij denkt gewoon marketing, dat is gewoon duidelijk.
1: Ja, precies.
0: Maar dat is natuurlijk ook wel leuk om te horen. Dat jij nou zegt, ik heb heel goede ervaring eigenlijk met dat publiek.
1: Ja, klopt. En ook die mensen waren ook meestal wel heel erg respectvol. Je hebt altijd hier de dronkenaard, hier of daar, die te lang wil proberen te blijven hangen. Hè, en dat is wel, nu ben ik daar veel beter in, nu ik ouder ben. Om mensen inderdaad, wat jij net ook al zei, op afstand te houden. Van nu is het klaar, bam. Boundary. Toen ik zo jong was, dan bleef je toch nog net iets langer hangen. En je wil je al weg. Maar heb je toch zoiets van, er staat nu iemand van 40 tegen mij te praten, weet je wel. Ook al is die ladder zat. Dat je dan toch soort van geen afstand, nog niet weet hoe je
0: dat
1: uit zo'n situatie moet komen. Ja.
0: Ja. Over female fronted gesproken. Je hebt één track uitgekozen. Dat valt een beetje buiten de rest. Een beetje uit de toon. Maar toch belangrijk, van de band Paramore.
1: Ja.
0: Welke track is dat?
1: Dat is Misery Business.
0: Ja. En waarom?
1: Ik denk dat Hayley Williams voor mij de eerste vrouw op een podium was. Die ik zag op YouTube. Ik heb ze toen een tijd niet live kunnen zien. Dat ik dacht van wow. Zij is echt cool, weet je wel. En zij bewoog ook heel veel aan springen. Een soort van dansen op het podium. Maar dan wel met gitarenmuziek. Dus ik vond dat toen ik 14 was echt super inspirerend, weet je wel, om te zien.

0: Ja, we hebben het nou over frontvrouwen. Hè? Mm-hmm. Ja, daar hoort vaak toch ook bij dat er wordt nagedacht over kleding en zo. Hè?
1: Ja.
0: Wat moet je aan? Hoe was dat voor jou?
1: Nou, dat was denk ik bij ons nummer 1 discussiepunt.
0: In Spoil Engine bedoel je?
1: Ja. Ja, precies.
0: Want? Hoezo?
1: Ja, omdat gewoon verschillende visies daarop. En ik had zoiets van, ja, jullie hebben hier helemaal niks over te zeggen, weet je wel. Ik doe gewoon waar ik zin in heb. En je ziet me nu ook zitten. Ik dress lekker baggy en een beetje meer jongensachtig.
0: Ja.
1: Ja, ze willen natuurlijk een andere outfit verkoopt beter vanuit het mannelijk brein gezien.
0: Wat dan? Een jurk of zo?
1: Nou, gewoon iets meer revealing, zeg maar.
0: Ja,
1: Dat als je dan zeg maar 3 outfits liet zien, nou, dan werd altijd die gekozen waar je het meeste skin, zeg maar.
0: Ja, je bedoelt, je moet dan wat meer van je lichaam laten zien of zo.
1: Ja.
0: Wat op zich, ik bedoel, daar kun je je goed bij voelen, maar bij jou is dat niet zo.
1: Nou, ik had er in het begin ook daar geen probleem mee. Ik denk dat ik er een probleem mee begon te krijgen toen het een verwachting werd. Weet je wel? Dat was tegen het einde ook aan. En toen kwam ook qua fashion, kwam die baggy stuff al wat meer op. Weet je wel, ja, Billie Eilish zag je toen ook al komen. En dat soort. En ik dacht van, oh, dat is veel vetter. Weet je wel, ik wil die kant op. Niet per se pop, maar gewoon een versie van dat.
0: Ja.
1: Ja, metal is dan toch nog wel een beetje ouderwetse van, nee, maar dat moeten we niet doen. Weet je wel, oh, een trainingsbroek, dat is echt, dat is eng, bij wijze van spreken. Terwijl in alle andere genres werd het gewoon gedaan.
0: Ja.
1: Dus, en ja, ik heb altijd naar verschillende genres geluisterd. Dus metal is voor mij een soort van waar ik in ben beland. En waar ik ook wel in mijn tienerjaren het meeste aan heb gehangen. Maar ik heb altijd ook naar drum and bass geluisterd. Naar popmuziek. Naar de gekste shit, weet je wel. Ja. Dus het is voor mij niet alleen maar metal. En metal is the way. En dat is bij heel veel metalheads natuurlijk wel. Dus dan is van, oké, dat moet er zo uitzien. En dat moet dit en dat moet dat. Kijk naar een Arch Enemy. Bijvoorbeeld, ja, die eerste zangeres, coole outfit, weet je, Angela Grosso. Ah, tof, gewoon tanktopje, baggy broek, let's go. Ah, de tweede, Alyssa, ja, dat was in één keer een latex pak.
0: Ja.
1: Ja, daar ook geen zin in.
0: Nee, ik moet ook in mezelf een beetje lachen als ik me jou voorstel in een latex pak.
1: Ja, I know, kijk, ik weet ook hoe ik zelf beweeg en zo. Ja, en ik ben een beetje lomp, weet je wel. Dus dat is niet mijn stijl en ik wil niet zo bewegen.
0: Maar de vraag is natuurlijk, want jij hebt het nou over stijlen, maar het gaat ook over wie ben je gewoon. Hè? Want werd er over de jongens zo nagedacht dan?
1: Nee.
0: Over de kleren?
1: Nee, was een leren jasje en een broek. En op een gegeven moment denk ik dat het is op een gegeven moment te veel geworden. Dat te veel de nadruk begon te krijgen. Dat het altijd over mijn outfit moest gaan. Ja. En altijd moest daar over worden, onder het mom van, moet over worden nagedacht. Maar het is eigenlijk van, wij willen daar gewoon inspraak op hebben.
0: Ja.
1: Waar is ook niet allemaal hoor, trouwens. Dat was echt vanuit een bepaalde hoek. En dat is denk ik, toen ben ik echt zoiets gehad van, yo, dit gaan we niet doen. Ja. Ik ga juist die joggingbroek aantrekken. En je ziet ook, als je foto's ziet van mij in de laatste shows, was echt super baggy.
0: Ja.
1: En ik luister gewoon helemaal niet meer.
0: Hoe reageerde het publiek daarop?
1: Ik denk dat het publiek wel door had van, weet je wel, hier is iets gaande. Maar ik denk niet dat er minder tickets er zijn verkocht, weet je wel.
0: Nee, maar ik bedoel meer van, heb je überhaupt ooit wel eens opmerkingen over je uiterlijk gehad? Van het publiek?
1: Van het publiek? Nee, ik denk niet dat ze de ballen hebben omdat er je gezichten zagen ook. Dat denk ik niet. Nee.
0: Heb je überhaupt wel eens dingen teruggehoord die je bijzonder vond?
1: Van het publiek? Oh my god. Ja, het is ook wel
0: fans.
1: Echt lang. Van bands?
0: Fans. Ja, ik noem het omdat ik... Kijk, jij beheert ook op je account, op social media... jij krijgt altijd heel veel reacties op al je video's ook. En dat zijn eigenlijk... Ik denk dan, dat zijn allemaal fans.
1: Ik heb eigenlijk nooit hele rare, tenminste niet dat ik mij nu herinner, hele rare dingen gehoord van fans, als je het zo wil noemen, of publiek, nee.
0: Wel opvallende dingen meegemaakt?
1: Ja, er zijn altijd veel te jonge meiden backstage, vooral als je met grotere bands bent, met dan veel oudere mannen. Dat heb ik wel gezien. Dat ze dan op die mannen heen hangen. En wat er verder gebeurt, I have no idea. Weet je wel. Ik heb ook wel eens mensen... Of mensen... mannen gehad die zeg maar considered rockstars zijn in de scene, die dan zeggen van hey, heb je kom mee of zo. Ik zei nee, rot op, I'm gay, weet je wel.
0: Oh ja. En hoe werd er dan op gereageerd?
1: Ah, vind ze meestal wel cool hoor. Ja, sommigen zijn dan ook van ja, maar je hebt mij nog niet gehad. Ja, weet je wel.
0: Je gaat natuurlijk geen namen noemen.
1: Nee.
0: Kun je geen hints geven?
1: Nee. Want er is nooit echt iets gebeurd. Dus dan weet ik ook niet van. Ja.
0: Maar de uitnodiging is er wel geweest, zeg maar.
1: Meerdere. Ja. Ja.
0: Je zegt nu van, dat zei je ook, van ja, ik ben gay. Hoe open ben je daar überhaupt over? Is dat een thema in je, weet ik veel, in je muziek, in je zijn, in wat je communiceert naar buiten?
1: Ja, niet echt eigenlijk. Het is altijd, ook bij mijn vrienden en zo, het is altijd gewoon heel normaal geweest. En ik heb ook daarmee eigenlijk geen rare ervaringen.
0: Nee, maar je hebt daardoor niet heel veel vrouwelijke fans of zo?
1: Nee, want ik draag het ook niet uit. Ik heb zoiets van, ja, dat is een deel van mij. Maar dat hoeft niet, dat hoeft niet met vlag en al op de voorgrond.
0: Ja.
1: Weet je wel, het zou eigenlijk wel heel slim zijn. Want het is natuurlijk hartstikke hot om dat te doen ook. Maar nee, dat voelt voor mij niet als het belangrijkste. Voelt niet authentiek. Dus.
0: In het volgende deel onder andere dit. Je staat ook ineens voor een veel groter publiek, hè, in dat genre.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn grote podia's inderdaad.
0: Blijf luisteren.
2: Kink. Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: Je luistert nog steeds naar Best Hart voor een Vrouw. Met vandaag de gast Iris Goessens, metalvocalist en grunt-docent. Je zat nog op school, hè, toen jij in Spoil Engine belandde.
1: Ja.
0: Die heb je niet afgemaakt.
1: Nee.
0: En ik weet nog, wij kennen elkaar een beetje, hè, ter context. En ik weet dat jij eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, goed kan leren.
1: Ik kan makkelijk leren.
0: Je kan makkelijk leren.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. Maar je had er gewoon geen zin in. Kun je dat kort even neerzetten hoe dat ging voor jou op school?
1: Ja, nou ja, ik denk dat ik ook wel... Ik was al van de feestjes ook wel. Dus ik denk dat het vooral de combinatie is van... Ja, als je 4-5 dagen per week gaat lopen feesten... en dan nog een hbo-studie... dan kan je zo goed leren als dat je wil. Maar uiteindelijk is je brein gewoon klaar. Weet je wel? Dus ik denk dat ik ook daardoor wel wat rebelser was op school... dan nodig is, achteraf gezien.
0: Jij was dus vroeger best wel een feestbeest, hè?
1: Ja.
0: 5 dagen lang. Jij hebt ook wel... Ik weet niet of ik het daarover mag hebben, maar we hebben wat donkere periodes gekend. Uiteindelijk ben je helemaal gestopt met alles.
1: Ja, klopt.
0: Wat, waarom? Of ja.
1: Nou ja, voor mij is het gewoon, als het er eentje is, dan zijn het er 2, dan zijn het er 3, weet je wel. Dus het was op zich geen probleem dat je zegt van je bent alcoholieker of zo. Dat denk ik niet. Maar het was wel gewoon problematisch. Veel feesten en too much.
0: Mm-hmm.
1: Dus en voor mij is het gewoon makkelijker om te zeggen, doe helemaal niks. En dan is ook niet iemand van ja, kom maar, doe er eentje. Weet je wel. Dan is dat gewoon helemaal niet daar.
0: Ja.
1: En dat is voor mij makkelijker. En ik mis het ook echt niet hoor, als ik heel eerlijk ben. Als ik nu andere mensen zie drinken en als ik zie van na 3 drankjes wat er uit hun mond komt, denk ik van, oh, zo blijkt dat niet meer heb, weet je wel.
0: Ja. En wat levert het je verder nog op?
1: Ik denk meer energie voor andere dingen. Want ik heb 1 jaar heb ik weer gedronken, zeg maar. Dus ik heb 2,5 jaar helemaal niks. Heb ik 1 jaar gedronken en daarna ben ik weer gestopt. Dus ik heb nu weer 2 jaar, 2,5. Ik ben ook niet aan het tellen of zo. Omdat ik zoiets heb van, whatever. Die katers, als je 28, 29 bent, zijn veel intenser dan als je 21 bent.
0: Ja.
1: Dus dat gedeelte en gewoon dat dagen nog moeten recoveren. En dat er van alles allemaal andere afspraken onder lijden, zeg maar.
0: Ja.
1: Als jij je niet goed voelt. Ja, dat is voor mij heel veel waard.
0: Ja. Even terug naar jouw muziekkeuze. Volgens mij was jij vroeger best wel fan van Bring Me The Horizon.
1: Ja, dat nog steeds trouwens.
0: Nog steeds, ja. Terwijl ze eigenlijk een hele grote omslag in genre hebben gedaan, toch? Dit volgende nummer, dat is voor jou, daar zei jij over, ik heb hierop leren grunten.
1: Ja, klopt. Pray for Plagues van Bring Me The Horizon. Een van hun, volgens mij is een tweede album. Dus toen waren ze echt volledig nog deathcore. Ze doen dit jaar volgens mij ook weer een reunie voor... Ze doen dat album celebraten, zeg maar. Vieren.

0: je die band dan in je hart gesloten? Of vind je gewoon alles vet wat ze maken? Want het verschil is best wel groot, toch?
1: Ja, daarom vind ik... Ik denk dat het daarom is dat ik hun zo vet vind. En dat is ook gewoon... Ze gaan pop en dan droppen ze... volgens mij tijdens COVID dropten ze dan Parasite Eve. Dat was dan weer echt mega heavy. En ook met koren en zo erin en superveel sampling. Ik denk dat dat gewoon een band is waar op ieder album staat er iets interessants.
0: Ja.
1: En is het weer een andere versie van de band, maar zonder hun identiteit te verliezen. En dat vind ik heel erg knap,
0: ja,
1: als je dat kan.
0: Ja, daarover gesproken, jij hebt ook eigenlijk een hele aparte move gedaan, hè, een paar jaar geleden. Want jij zit met jouw stem nou in de raw, hè, in de up-tempo, moet ik het
1: ja, raw, noemen? Raw style.
0: Raw style, ja. Ja. Ja, misschien kunnen we gewoon even een stukje luisteren.

0: Rest in Pieces. Met jou op zang.
1: Ja.
0: En dat heb je volgens mij ook live gedaan, hè, tijdens shows.
1: Ja, klopt. Bij Rebirth Festival heb ik dat toen gedaan.
0: Ja.
1: Dus ja, heel ander publiek.
0: Maar hoe reageerde het publiek daarop?
1: Nou ja, het publiek staat er natuurlijk voor die DJ. Dus dan maakt voor hun maakt het niet heel veel uit of jij er nou staat of niet, weet je wel.
0: Nee, maar staat toch een gruntend wijf, zeg maar.
1: Ja, het ging wel uit een dak, natuurlijk. Ja. Maar die call-out, zeg maar, erin is ook heel catchy, natuurlijk. Dus dat die hele tent, die ging los. Dus dat was supermooi.
0: Dus eigenlijk, je staat ook ineens voor een veel groter publiek, hè, in dat genre.
1: Ja, klopt. Ja, dat zijn grote podia's, inderdaad. Ja. Zeker weten.
0: Verbaasde je dat?
1: Ja, hoe groot het festival was, vond ik wel inderdaad insane. Ik wist wel dat het bestond, maar ik was zelf ook nog nooit op zo'n festival geweest.
0: Ja,
1: ja.
0: Want hoe kwam je daar eigenlijk bij? Want Warface, hè, dat is Jury, die woont hier ook in Maastricht. Dat is een hele grote DJ in dat genre. Kenden jullie elkaar al? Of?
1: Nee, hij heeft mij via TikTok gevonden. Denk ik.
0: Ook al via online.
1: Ja, klopt. Ja, online doet echt zoveel. Ja. Ik zeg ook altijd tegen mijn leerlingen van, joh, de bandstuff komt wel. Als je jezelf online durft te zetten en je kan al vrij goede vocal takes doen, zet het online.
0: Ja.
1: En ja, je gaat haters krijgen en je gaat vervelende comments krijgen, maar whatever. Mm-hmm. Weet je wel, je moet gewoon zorgen dat je zichtbaar bent.
0: Ja. En verbaasde het hem dat je dan gewoon eigenlijk uit zijn eigen stad kwam?
1: Ja, ik weet eigenlijk niet wanneer we daar precies achter kwamen.
0: Ja, super grappig eigenlijk.
1: Ja,
0: want wat dacht jij toen? Want dat is natuurlijk een hele andere soort muziek.
1: Ja, klopt. Nou, ik ging natuurlijk eerst zijn muziek gewoon checken. Ik dacht van, oh, is wel echt. Weet je, het is nog steeds hard. Dus dat is gewoon wat ik graag vind. Ik dacht van, oh, nu kan ik eindelijk die popmelodieën die ik graag doe.
0: Ja, ja.
1: Helemaal kwijt. Want in de metal kon ik die vaak niet kwijt. Dan was het altijd van, ja, moet gewoon nog simpeler. Moet simpeler, weet je wel. En de vocal productie is altijd redelijk. Ondertussen niet meer. Maar toen dat tijd was altijd redelijk. Nou, een compressortje erop, een beetje EQ. En een klein beetje een galmpje. En dan houdt het ook wel op, weet je wel. Het wordt niet heel creatief gebruikt in die zin.
0: Ja. En dat vind jij wel leuk om te doen?
1: Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel leuk om gewoon echt catchy melodielijnen te schrijven.
0: Ja.
1: En met de gitaar eronder, dan is het vaak toch vechten. Wat is belangrijker, de riff of de zanglijn?
0: Ja.
1: Als je gitarist vraagt, ja, de riff. Dan vraag je zangeres, ja, de zanglijn.
0: Ja.
1: Dus als je elkaar geen space geeft daarin, dan, dan krijg je niet de beste melodieën, denk ik.
0: Jij werkt nu ook met nog meer producers, volgens mij.
1: Ja.
0: Hoeveel zijn het er ondertussen?
1: Oh, dat weet ik niet. Ja, ik krijg heel veel aanvragen, maar ik doe ook niet iedereen, hoor. Want ik heb denk ik mezelf voorgenomen van, nou, vooral die hardstyle scene wil ik echt max 4-5 nummers per jaar doen. En that's it.
0: En doe je dan ook nog live met ze?
1: Nee.
0: Stage? Nee?
1: Nee. Het
0: lijkt mij namelijk super vet.
1: Ja, is ook wel vet, maar ik heb zoiets van, ja, Ik haal er zelf niet zo heel veel uit. Ik vind het schrijven echt serieus leuker dan het optreden. Ik heb het gewoon zoveel gedaan, weet je wel. Dat klinkt super verwend, maar als je een paar keer voor zo'n groot publiek hebt gestaan, dan wen je daar ook aan of zo. Dan denk je van, oh ja, terwijl het is echt abnormaal, weet je wel. Dat is niet normaal, maar ik krijg niet meer die adrenaline rush wat je van de eerste keer gaspop of zo krijgt.
0: Ja. Maar dan heb je het over hoe leuk vind ik iets. Maar het is natuurlijk ook een stukje inkomen, toch?
1: Ik vind die live dingen, die zijn verwaarloosbaar, hoor. Dus er zijn echt wel makkelijkere manieren. Ja. Tenzij je natuurlijk zo'n DJ bent, tuurlijk. Maar in de metal scene.
0: Ja, ja, je geeft, we zeggen nu zangles, maar het is eigenlijk ook vooral grunt- en screamles, volgens mij.
1: Ja, ja, het is allebei inderdaad. Het is een beetje 50-50 ondertussen.
0: Zijn
1: er
0: eigenlijk veel vrouwen die dat doen?
1: Ondertussen wel. Ja, ik denk dat sinds Linkin Park Emily Armstrong heeft toegevoegd, zijn echt veel meer meiden op les gekomen.
0: Dus daar heb jij heel veel klanten.
1: Ja, at some point de emptiness machine kon niet meer aanhoren.
0: Ja,
1: het is denk ik 70% man en 30% vrouw. Nu.
0: Ja.
1: Terwijl eerst was het 90% man, 10% vrouw.
0: Oké, leuke ontwikkeling lijkt me dan.
1: Ja, zeker.
0: En want je doet dat online. En je zit nu ook in het Amerikaanse natuurlijk. Zijn dat dan ook heel veel Amerikaanse klanten?
1: Nee, ik blijf me eigenlijk gewoon focussen op Europa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want hoe is de metal scene in Amerika? Krijg je daar nu nog veel van mee?
1: Nou ja, ander soort bands zijn daar groot. Bijvoorbeeld Motionless and White is echt massive. Terwijl, ik weet niet hoe het nu hier is hoor. Volgens mij zijn ze hier ondertussen ook wel gegroeid. Mm-hmm. Maar metalcore is echt veel groter in de States dan hier, heb ik de indruk. Het begint wel te komen. Mm. Dat is al een groot verschil met vorig jaar.
0: Ja, ja, een bepaalde stroming denk ik dan.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Ja. Ja. En hoort Falling in Reverse daar dan ook bij? Of,
1: ja. Ja, die zijn volgens mij pas verleden jaar toen voor de eerste keer ook weer hier geweest. Ever, denk ik.
0: Ja, dat antwoord blijf ik je even schuldig. Dat weet ik even niet.
1: Ja, gaspop.
0: Maar dat is wel een band, of in ieder geval een zanger die jij te gek vindt, hè? Ronnie Radke.
1: Ja, klopt.
0: Waar enorm veel controverse omheen hangt.
1: Ja,
0: zeker. Ik denk zeker als je vrouw bent, dat je daar misschien ook een beetje met argwaan naar kijkt. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Want er hangt veel gedoe om hem heen. Mm-hmm. Wat gaat er voor misdragingen? Is een celstraf geweest? Hij flapt er heel vaak dingen uit die niet helemaal lekker gaan. Is ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld. Hoe kijk jij dan naar als je iets toch vet vindt en je weet dat in je achterhoofd? Doet dat dan nog iets bij jou?
1: Ja, ik denk dat hij ook heel veel dingen zegt en doet, omdat hij weet dat hij de aandacht mee krijgt. Dus ik denk dat hij, als je het hebt over wat hij op TikTok soms zegt, of op, weet je, dat hij mensen belachelijk maakt. Hij weet gewoon dat gaat viral en dat is weer inkomsten voor hem.
0: Ja, en dus ook homofobische uitspraken werd hij van beticht. En dat ontkracht hij dan daarna weer.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb er zelf heel weinig van meegekregen toen. Dat het echt heel homofobisch was. Is het van, ik moet gewoon gay kunnen zeggen? Of is het van, of is het erger, weet je wel?
0: Ja. Er zijn hele stapels volgens mij van klachten over hem. Maar wat jij zegt inderdaad, het genereert wel aandacht. Hè?
1: Ja.
0: Dat is volgens mij wel iets wat jij begrijpt.
1: Ja, het is gewoon een aandachtsgame. Echt, en dat is jammer aan de ene kant. Maar vooral op socials is het van, er zijn zoveel filmpjes per dag die worden gepost. Ja, als hij door wat rare dingen uitslaat. Ja. En zegt van, jullie kunnen haten, maar kijk mijn huis dit of dat. Weet je wel, jullie zijn allemaal losers. En dan weet je gewoon dat de mensen gaan daarop los.
0: Ja.
1: En dan krijgt hij weer meer bereik, weet je wel. Dan doet hij weer een keer zo'n streaming marathon. Verkoopt hij weer, weet ik veel, hoeveel merch ook live.
0: Ja.
1: Had hij laatst volgens mij gauw, ze had iets van 4 miljoen omzet of zo. Op die stream.
0: Gaming.
1: Ja. En dat was wel dagen aan een stuk. Volgens mij was het een stream van een maand.
0: Ja.
1: Dus hij speelt het spel op een bepaalde manier.
0: Ja.
1: En daar kan je fan van zijn of geen fan. Ik vind zijn muziek gewoon heel gaaf en origineel.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen, het gaat mij om de muziek. En jij vindt hem een hele vette zanger.
1: Ja, ik heb zoiets van, wat hij op internet zet, daar ben ik ook helemaal niet zo mee bezig. Ik kijk als hij een nummer dropt en kijk hoe dat nummer in elkaar zit. Dus het is ook een beetje, gewoon de structuren van de nummers vind ik heel vet. De overgangen vind ik vet.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook zijn producer. Maar dat is wat ik heel gaaf vind aan hem. Hij heeft een crazy clean bereik. Hij kan super harsh vocals, super goed.
0: Ja.
1: Gewoon dat switchen vind ik heel knap.
0: Er komt nu een ambulance langs. Nee, wat is het? Dit is de brandweer.
1: Ze komen vooral.
0: Watch the world burn.
1: Ja.
0: Nou, wel toepasselijk, die brandweerwagen.
1: Ja, hij heeft een sampletje meteen.
0: Ja.

0: even over jouw online aanwezigheid. Jij doet gewoon heel veel online. Je bent heel zichtbaar, maakt altijd clipjes. Je maakt ook... je pakt nummers van bands of artiesten en doet dat nummer dan opnieuw op vocals. Er wordt volgens mij super goed op gereageerd. Ja. En een hele tijd geleden had zelfs Machine het jou opgepikt. Hè? Die hebben dat gerepost, geloof ik. Had je een nummer van Machine gedaan?
1: Ja, ze hadden mij een bericht gestuurd of ik hun nummer wilde coveren.

0: Machine had jou gevraagd of jij een nummer wilde coveren.
1: Ja.
0: En jij dacht toen...
1: Is goed.
0: Ja. Nou ja, ik ben Machine Head fan, dus maar ik wou zeggen, ik zou op mijn dak gaan.
1: Ja, ik vond het wel nice.
0: En dat werd volgens mij best wel goed opgepikt ook.
1: Ja, zeker. Ja, sowieso. Want we hadden jij kan nu co-posten op Instagram, dus dan komt het op beide profielen. Ja. Dus hun fans zien het dan, mijn volgers zien het dan. Ja. En dan heb je gewoon mega bereik.
0: Kijk jij wel anders naar deze tijd? Als in, er komen natuurlijk steeds meer dingen ook aan het licht. Hè? Ook van grote artiesten die zich bijvoorbeeld of bewezen hebben misdragen. Of ervan beschuldigd worden. Of waarvan we ook weten dat ze zich niet netjes gedragen. Als het bijvoorbeeld gaat om vrouwen of minderjarigen.
1: Ja.
0: Is dat iets waarmee jij bezig bent als je... Ja, met muziek bezig bent.
1: Ik denk dat je er niet omheen komt tegenwoordig, weet je wel. Want het is natuurlijk zo'n groot topic. En ik denk dat dat goed is, weet je wel, voor de scene. Maar ik denk dat je bepaalde... Kijk, wat ik net ook al voor de podcast tegen jou zeg... Die guy van Lost Prophets of zo, ja, no way, weet je wel. Luister ik ook niet naar. Dat gaat way, way too far, zo'n dingen.
0: Ja.
1: Maar sommige dingen moet je ook in context van de tijd... zien, denk ik. Bijvoorbeeld toen al die emo-bands opkwamen. Hij had die Vans Warped Tour. Ja, die jochies, jochies, mannen, waren toen zelf 18, 19, 20, 21. Ja, als dan een keer iemand met een 16-jarige in bed is beland, ja, dat is natuurlijk niet goed. Maar we weten allemaal dat dat gebeurde.
0: Ja, ja.
1: Hè? En er waren ook meiden die zeiden van, ik ben 18. Ik heb ook wel vaker gezegd, ik ben 18. Terwijl ik 16 was. En dan ben je niet 18. Ja, daar moet je niet 20 jaar later nog over beginnen, denk ik dan.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig moet je natuurlijk wel je verantwoordelijk nemen en daarmee opletten.
0: Ja, ik denk, het gaat natuurlijk ook om machtsverhoudingen en mensen die echt veel ouder zijn. Hè? Dus als we het hebben over... het gaat mij trouwens niet om noemen van namen, hè? Dus dat doen we ook niet. Maar er zijn natuurlijk wel grote... mannen in de metal, waarvan nu na, ik zeg wel 20, 30 jaar duidelijk wordt van, daar zijn toch wel wat dingen aan de hand.
1: Mm-hmm.
0: Wat vinden we nu van? Dat bekijken we nu in een ander licht.
1: Yeah.
0: Vind jij dat die mensen... Ja, wat vind jij dat er moet gebeuren met die artiesten? Zeg maar, moeten we zeggen van, goh, dit is er aan de hand. We willen jou niet op ons festival of we willen met je in gesprek of we willen een verklaring. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Het ligt er echt aan per geval. Je kan dat niet, denk ik, over één kam scheren. Van nou, iedereen dit of iedereen dat. Maar ik snap wel wat je zegt met die machtsverhouding. Ik denk sowieso in general, als je mannen veel macht geeft en ook nog een beetje geld erbij en nog een keer mensen die naar hen opkijken. Nou, dat is niet alleen de muziekwereld dat daar misbruik van wordt gemaakt.
0: Nee.
1: Dat gaat 9 van de 10 keer fout, zou ik durven zeggen. Dus ja, we moeten natuurlijk wel jonge mensen sowieso beschermen, vind ik. Wat ik ook aan het begin zei, van je kan niet...
0: Ja.
1: Iemand van 40 kan zo makkelijk gebruik maken van iemand van 21.
0: Ja.
1: Omdat je gewoon die leeftijd... Je hebt zoveel meer kennis, je hebt zoveel meer macht, je hebt zoveel meer... En ik denk dat dat heel erg wordt onderschat ook. Ja. Ik zie ook nu pas bepaalde dingen dat ik dacht van, what the fuck, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ik denk ook dat...
0: Bijvoorbeeld?
1: Ja, dat gewoon bepaalde dingen die gezegd of gedaan waren gewoon echt niet oké waren. En niet normaal,
0: Heb je een voorbeeld?
1: Niet direct, maar gewoon de al... Ik heb geen quote of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar gewoon neerbuigende shit, weet je wel.
0: Ja.
1: Zeggen van, ja, maar jij moet gewoon dit, want... gewoon dat hele... Ja, je kent zelf denk ik ook wel. Of heb jij het niet gehad toen je jonger was?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Het is gewoon denken van, hou vooral je mond en doe gewoon wat ik zeg.
0: Ja.
1: En als je net van de middelbare school komt of net inderdaad hogeschool... dan zit je nog in dat schoolse ding van, alle mensen hebben altijd gelijk.
0: Ja.
1: Dan heb je gewoon een scheve machtsverhouding. Ja.
0: Iris nam recent een track op met Vladdy Melkely, Doe Uw Werk. En daarmee sluit ik natuurlijk graag deze aflevering.

0: Kink.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Rij gerust, met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis. Pakken.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media melden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes

0: onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje!
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: King. Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe die eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.

0: ook nieuwsgierig. secondlove.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruiksslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond de graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Distortion.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King. Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: King Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.